Sinead, Peach Blossoms, agus Memories of Sligo, a chwalamwyd yn sy'n costa e ond lwysga amongst fens, eg fan na chéli fachla o flaharta. Roshi ni laharta, Garoid agus Sean Cain, ona ni laharta, Colum Hanley, Colum O'Hargan, Finola Lawler, Anne-Marie Grogan, Elaine Clark, agus Declan McGee. Sinead, fan na chéli fachla o flaharta, agus beisio da costa go chéli, da dona se hogan yn sy'n eg feile Liam O'Flynn, agus Ben Cayley sy'n ta si ag y trichlog a lanach dar aig ydy'n trichlog agos cwdeg euro y feis ysleol ysdech ag y gwlch ar ymsyn agos yn tronon ysyn by Martin Hazer stodse ag lawer heis y siacht agos anw gyd ar tŵs le si dyr y siacht yna le ymwyntir bwyl cahi agos bysyd sy'n ta si lawer y siacht tronon y dyr dyn yn sy'n stores yn sy'n yr throed prif roed y nos na rwy a gondi childar agos ben y cyrdyn yn sy'n bon de Sarin agus Lista Bra Cultúri Veil na Gard Lynchin, Mark Redmond, Tiernan O Dinchin agus Marion McCarthy Lisha Bibalin, Ed a Glorshach Lisha Kelly agus Donach Mackay, Ed a Blute, Kieran Fitzgerald, Brian Hughes Lisha Vadwig, Bernadette McCarthy Ed a Vigil, Garrod Kane Ed a Gansertine, Elaine Riley Ed a Manjo, Dahi Gormley Ed a Muska Kewel, Jacqueline McCarthy Beshi Playla Ulishi Maske Gohini Fosta, agus Ulish Maske Gassud, Claire McGrattan, agus Chin by Moster Rang Le Martin Hayes Jaduna Egehini Garmadin Agus by Nakarlinchin Erfad Ashul Lelin Fela Liam Offline. Hallo alle selle, mata tille alle schweb la fale den sie vaderlin takup. Fele Liam O'Flynn punk kam gese ta lach noch Facebook akup freshen. Agus ta sche der Instagram. Agus ta sche der X gese no svins bin halle alle la fale in china kup gese bei session kol. Agus schulti Louis Gila schola freshen akup le lin und der schachtene. Pishin a one ele ein od Wanne, Vachlo Vlaherte. Glusje mooi damse, les een rientje. Niente se beha, Marta Roisin. Agus une, ni laherte, is daimscherig en skohiet. Agus bij Roisin gedeven no bi une. En wij se play lesje gordelen damse de chanos. Ni rechersen liste bij macher meintje nacht als een gordinek op une. Japin, kamaschen pianoschen riecht. Agus Garrod, agus Sean, Keen, is daimscherig braha sette ietsen freshen. Agus ta an dá chúpla, mar tharlín sé cúpla iad bei siad san a dámsa leis a rian seo. De Calavel Reel, gan West Along the Road, agus de Union Reel.

0: hos Europe will brew more shinish mail in a cocoa hitter day. Rinny champagne to come out, my dear go will cousin beer, August Todd Gibia on top of the freshen, my dear August Leshin and Chin Gouil and Bush and a cap on top of the Stochen Hickshaw Hogs Hogs on a pointy Rinnymoid, ach. So he might have run Nietzsche so thick in the wall, so near Shanana Yellow and Chorton, Grishagal Tarlo.
1: Mar tasam loid mit han leif hat sig stoyga loid mit idiste shod kan gnor de smun stadion im dig elmeri fu loid na gme garshir se nediget cap gus fu stoy fu loid de tva ha ma ha koshi sidig de kun yer ha gme garshir ei
0: ye keen to yer ash now when you show a couple of points earlier in ma we shall raw Mae dyr gorasul ac o'r tarant as cynnal bwysiad ychwi mae dyr a ffordd o twychig mae'r sy'n dyr gwmwch sŵl ag gwdarniwch siad bygan a sy'n ac os gwmwydr o'n ffichio fwy'n gyd sy'n nhw os y hyn a tacantad gair sy'r bwysiad y chep gwmwydr na chmwch sy'n chodol yn eich nyr chwyrs o'r ffordd o'r chyle ach Maar daar toe heen, niet wen je, kun je euro derde scheeltje naar het, ach tikken schiet on tafel met tafel is je gap, agus keen te bij garen schier aan, ach ken keet goed aan, schien kerst.
1: Er was er bedes, tijd delle vleelers vetsie schaas ik heb.
0: Voor. Rud Morel freshen wie al na niet om kan een geel get het hij dag een nature restoration law. Flame with Lish on Agul of Arunya, Christopher O'Sullivan and Shin Shin add a canal gun coheel, add a start coheel. Agus a raw madera go main to leash at your stair, gor canal ear on the Galliv, near the Galliv, ear in the Tira, stoi madera who's at the western seaboard there. Gubina vi galatogal on Trumloch gun valchen madish nature restoration law shaw. Agus onimri vi are in Oheep Kursi Planala, Agus Planala the Hotalogs Marshinte, Mahagan the Lee Shashtach. Now, Rud, Agus Shin and Foss movie hall, a dear and within Crinu Madinov, be an imri or in you, Hesh and Agalishina Christopher Solomon Hostel. Agus Fekerum Vihal Gra interset. Can no hold on a punchy running with Lesh, a dude Christopher Sullivan and Nagle of Shin, because Wallen Gained and Ashton Lesh, Hardy, Matashade, Kumber Shano, Emily Akovisha, Agus, Duchalin, Gurusha, Colagalesh, Christopher Sullivan, at least, Honesha, Flailish, Agus, Tashishan Kinala Raw, Madara, Nachmeyer Brewer, Ferramori, Halestachan Shaw. Ach gomach kinal an rawish an akup. Well said. Ach nil mudir o hint if we shin, mar it's three in Europe of Ezra Shaw. Ta fiche if we engage to go tal na hair and kasha ala stach and shaw. Agus branin shan achul kulte agus for the moon inter sauce the tal hain or to us that he on fiche if we engage in your sauce agus tashagalit to medesh at owner it hal on the east.
1: Agus ochaint eden aglaf sin isla Christopher O'Sullivan fatsi the ha togal we aglaf sin edalos to he majestu lehezi chuilse agus sport the moon na chulchet hotelse noch agus gomeidze go wakotse ierhur na heidin agus gahaidin zaitse chibeidze nuns kodamar agus was twishgert wios na bali sin go wakotse ye chin gomeidze go dokfi tila gon tala sin isteach in sa fichi fuin geitse
0: Kinse. Maar kan mij begrijpen dat in de talas loon of wel, gemak talen kwijt Jacob. Als je afvinkt dan talen kwijt. Als je eenvinkt, ik word de moeder. Als je mij begrijpen dat in de talas loon of gemak nog vinkt je Jacob. Als je op een goeil treder goed lava in zin, maar na hoe naar het is al is als een talas in orthos. Als zo maar zijn bij je gemak niet spoon dan doe je vinkt dan valki. Foki fi una di talun ele agus ma dira rud chorani imni amso fi nagal of sin na isha ra gur kinal shisa gus bus a cost an yirhur a veisha di diru agus ma tos anya hanahin la tal SSE ta glor lankishir a tala sha martosha agus fekar amso gul chan mi yir al se on dramas mu a tort adag a chohi nishigus gondulra. Og hefur gott fermur átt að hó,